0: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Timmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Dit is

0: Ja, en Grim die brengt al die tijd ons nieuws. En hij begon met slecht nieuws. Een busramp in Zwitserland. Meteen bad memories naar Sierre natuurlijk. Het is een soortgelijk verhaal. Een Nederlandse bus in dit geval is in de vangrail gegaan. Verscheidene doden, hoeveel weten we nog niet. Exact veel zwaar gewonden. Het is nu al rauw in Zwitserland. Meer details in de loop van deze 9-11. 25 jaar geleden die andere gigantische ramp. Toen boorden die vliegtuigen zich in de WTC-torens. Straks gaan we erover bellen met Danny Verstraeten. Die zat hier in Vilvoorde op de eerste rij en heeft er heel veel herinneringen aan.
1: Ik heb nog meer drama voor jou, weliswaar van een totaal ander niveau.
0: Okay.
1: Ruben van Gucht en Verraders. Okay. Zondag de tweede aflevering. Maar er zat een heel artikel vandaag in HLN. En als je wilt leren vals spelen, moet je dat helemaal lezen.
0: Nou, dat zal
1: het
0: wel.
1: Staat er van A tot Z uitgelegd. Want wat is Ruben van Gucht? Een achterpoortheld.
0: Een bedrieger, ja.
1: Ja, dus bij elke spelregel heeft hij zoiets. Ja, maar dat is niet letterlijk wat de opdracht is. Bijvoorbeeld, hij mocht voor een opdracht geen horloge dragen.
0: Ja.
1: En hij zei, ik droeg het ook niet. Het zat in mijn zak. Maar zo de hele tijd. Hij moest ook een kar voortuwen met... er moest een kar met van alles op geraken tot aan een kasteel. En hij heeft dan zo ding voor ding eraf gehaald en naar het kasteel gebracht. En ze van, ja, maar ja, er werd niet gezegd dat die hele kar integraal gebracht moest worden.
0: Slim ook, hè.
1: Maar zo het een na het ander. En hij had dan ook twee laptops mee. Ene kapotte.
0: Ja.
1: Voor als ze hem zouden betrappen, dan had hem er nog één. En hij zei, ja, maar waarom zou ik geen laptop mogen mee hebben? Want er was geen wifi, dat was gewoon voor mijn Word, dat ik iets te doen had.
0: Ja.
1: En Kurs Rogiers, Marie Huibrecht, die hebben allemaal zoiets van, ja, maar ja, in een Monopoly spelregel staat ook niet dat je een glas limonade over het bord mocht gooien. Al, ik bedoel, dat zijn allemaal zo van die dingetjes. Hij heeft zijn eigen verhaal bedacht en hij blijft echt keihard recht in zijn schoenen staan. Hij verdedigt zich overal. Hij zegt, ik ben een goede mens en ik heb het goed uit. Ja, maar zo ethisch.

0: bij Sven en Anke.
1: Eigenlijk zometeen, over een dikke 5 minuten, nog voor jouw tip van vandaag eraan komt, Anke, wil ik even iets laten horen. Iets wat ik gezien heb op televisie. En ik zat te lachen, maar ik zat ook met verwondering te kijken. En ik dacht, echt? Gaat dat er zo aan toe? Want het is iets wat jullie vrouwen naar schijnt geregeld overkomt. En ik had het me nog nooit zo plastisch voorgesteld. En het werd zo goed uitgelegd gisteren. En ik dacht echt, my god.
2: De menstruatiecyclus.
1: Nee, ja, maar je zit wel... Ik zou zeggen, het is warm. Je zit dichtbij. Het is echt iets waar ik van denk, oh my god, ik ben zo blij dat wij dat niet moeten ondergaan. Ik zat zo meteen laten horen.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit 1 kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ik heb toch het gevoel dat leven misschien soms nog makkelijker is voor mannen dan voor vrouwen. We beginnen te beseffen.
1: Dat wij echte heldinnen zijn.
0: Ja,
1: dat wij de krachtpatsers van de wereld zijn.
0: Wanneer het echt moet, kunnen wij uit de auto springen langs de snelweg, er hem uithalen en plassen in de berm. Om maar iets te zeggen. Maar jullie, het is moeilijk. Ik zat gisteren te kijken naar Jade en de Belgen. Ik vind die zo goed. Die is zo leuk, die Jade Mintjes. En het ging over doktersbezoeken en gezondheid en alles daar rond. En ze vertelde daar hoe het is om naar de gynaecoloog te gaan, Anke.
1: Ah ja.
0: Beste luisteraars. Ik ga het even laten horen. Ik zat daar zo met grote ogen naar te kijken. En ik wist dan niet dat dat zo... Het is zo plastisch. En ik dacht, my god, moeten jullie dit echt allemaal doen?
2: Ik ben zelf een vrouw, dat wil jammer genoeg zeggen dat ik mij af en toe ook eens moet laten controleren bij de gynaecoloog. Maar ik ben jong, dus ik ben gelukkig nog niet te veel moeten gaan. Ik ben nog maar 2 keer moeten gaan. De eerste keer had ik een jumpsuit aan. Ik zag in die mensen ogen, deze vrouw is nog onervaren. En voor iedereen hier dat nog nooit bij de gynaecoloog is binnen geweest, ik zal u even schetsen hoe dat in zijn werk gaat. Dus je komt daar binnen en bij binnenkomst moet u omkleden achter het gordijntje. Maar ja, kleed u maar om achter het gordijntje. Oké, dan zijn we achter het gordijntje. En dat is heel raar, want je denkt, ja, die mens, gosse biedt alles van mij zien. Alles. Maar ik kleed me hier toch om achter het gordijntje. Dat is volgens mij zo dat nog een verrassing blijft voor de... Hè? Denk ik. Vervolgens komt er van achter het gordijntje met je bovenkant nog aan en je onderkant bloot en geeft je sokken die er ook nog aan. Een soort Winnie de Pooh cosplay eigenlijk. Hè? En het ding is, de dokter is wel volledig gekleed. Het is niet gelijk in de sauna dat het een ding is. Nee, jij bent een enige met een blote onderkant. Dan moet je op de onderzoekstafel gaan zitten met je enkels in die stijgbeugels. En dat vind ik persoonlijk ja, het ongemakkelijkste moment ooit. Want dat lijkt alsof je zelf heel graag alles wilt tentoonstellen. He, dat, die pose brengt dat met zich mee. Terwijl, dat is zo van, tadaa. En dat is een foutieve aanname, want dat is het laatste wat ik bedoel op zo'n moment. Ik zou het heel fijn vinden dat dat allemaal wat discreter in zijn werk zou kunnen gaan. Gewoon, en je komt binnen, mocht je kleren aanhouden, dat er een soort kruk staat met een gat in. Dat je zo, hè, zoals op het toilet, gewoon, hup, voilà, heel discreet op de kruk kunt plaatsnemen. Dat de gynaecoloog er dan onder rolt met liefje op zijn voren. Doet zijn onderzoek. En dan krijg je een groen kaart en moet je voor de rest van het jaar niet meer komen.
1: Oh, ja. Oh ja, foefkeuring, autokeuring, dat zou zoveel beter zijn. Want het is even af, hè. Wij moeten in stijgbeugels liggen.
0: Maar stijgbeugels is echt... Ik kan me niks bij voorstellen. Dus ja. Je gaat liggen, je hebt met je benen in de lucht.
1: Op onze rug liggen
0: en
1: we dan
0: blote,
1: zo. Ja.
0: En dan staat daar een vreemde man binnen te kijken eigenlijk.
1: Ja, exact. Exact. En die vroet er dan met van alles in. Met allemaal buizen en kabels en materiaal.
0: Waarom zeggen ze niet op voorhand dat... Waarom zeggen ze niet dat moet sowieso... Die opleiding is alleen voor vrouwen.
1: Nee.
0: Nee, waarom zeggen ze dat niet?
1: Hoe bedoelt je?
0: Dan kun je bij elkaar kijken. Dan moet dat niet een vreemde man van...
1: Ja, maar weet je wat? Ik heb altijd mannen gehad als gynaecoloog. Omdat ze zeggen dat die zo wat... moet ik het zeggen? Vrouwen kunnen zo wat farser zijn. Allee, nee. Oh, nu wil ik niet alle vrouwen die gynaecoloog zijn veroordelen. Maar ik heb mij dat laten wijsmaken dat mannen wat zachter zijn. Omdat ze niet goed weten... Hoe het voelt, dat die zo meer discreter zijn.
0: Ja. Afstandelijker op een manier.
1: Exact. En ik wil eigenlijk geen familiaire gesprekken hebben tijdens zo'n bezoek. Omdat het allemaal zo wat gênant is.
0: Ik ben wel een grote fan. Ik luister
1: al naar Joe, en die Sven. Ja, dat wil ik allemaal niet horen.
0: Nee, dat zal wel.
1: Dus ik heb er 2 geprobeerd.
0: Ja?
1: De eerste, zelf na 2 minuten. Hier komen nog bekende Limburgers.
0: Nee, dat wilde
1: ik
0: niet.
1: Ik dacht, nee.
0: Geen namen noemen.
1: Dan kwam ik bij de volgende. Die stelde mij 0 vragen.
0: Dat was een goeie.
1: 0. En heel de zwangerschap, zowel van Lou als van Max. Elke keer opnieuw nam hij mijn dossier en moest hij dat lezen alsof ik er voor de eerste keer was.
0: Geen professioneel.
1: Die kon mij niet onthouden.
0: Geen band mee.
1: Geen band mee, die stelde mij geen vragen. En ik dacht, ideaal, zou ik het graag benen open? Hup, even kijken.
0: Beoordeling.
1: Ja. En ik dacht, want daarna ga ik die nooit meer zien, die man. Hè, na mijn 2 kinderen. Ja, jaren later.
0: Wat?
1: Jaren later.
0: Wat?
1: Lou zit op dansles.
0: Ja.
1: Ik denk, ken wat? Die precies?
0: Wie?
1: Ja, nog iemand die er stond. Dus ik moest Lou gaan ophalen van dansles. En er stond nog iemand te wachten op kinderen om opgehaald te worden. Was dat de opa van 2 beste vriendinnetjes van Lou op dansles?
0: De gynaecoloog?
1: Ja. Dus nu kom ik die eigenlijk toch constant tegen. Terwijl ik dacht van, ja zeg, je komt die daarna nooit meer tegen.
0: Maar heeft u nog niet herkend dat je broek altijd aan op de dansles of wat? Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet niet meer.
1: Hij moet mijn dossier dan nog eens bijpakken, vrees ik. Allee, hoop ik.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM, kleurt je dag. Wienerberger.
5: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
6: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
9: Keukenstapdij. Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: Spotlight.
1: Nee, niet alleen vandaag, maar het is sinds een paar dagen echt bezig. Het is nu volle bak in de Spotlight, in al onze huizen. We hebben Martijn Peters even opgebeld, de wetenschapsexpert van HLN en VTN Nieuws. De spinnen zijn terug!
2: Ja.
1: Dag Martijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Hallo.
1: Ja, ze zijn er, het is het seizoen voor de spinnen, die staan in de Spotlight, hè.
3: Ja, dat klopt. Je ziet ze volop weer verschijnen. Bij ons thuis lopen ze ook alweer lustig rond of zie je ze zo in de hoekjes zitten al.
1: Ja, maar ze zijn overal. Hoe komt dat? Waarom is dat nu na de zomer zo, net de overgang naar de herfst, dat gebeurt er? Dat die gasten denken, nu gaan we ze een keer allemaal goed beetnemen?
3: Ja, veel mensen denken dat dat komt omdat het zo wat herfstig weer en slecht, ja, dat die vluchten voor het slechte weer buiten. Maar eigenlijk is dat niet zo. Het is een heel romantisch verhaal. Want het zijn eigenlijk vooral de mannetjes die je nu ziet. Het zijn Casanovas die uit hun web gaan en door jouw huis beginnen rond te lopen. Op zoek naar liefde, op zoek naar vrouwtjes om zich voor te planten in deze septembermaand.
2: Maar voor alle duidelijkheid, vrouwtjes spinnen toch, hè? Want ik heb altijd schrik dat zo een spin in bed op mij wacht of zo.
3: Nee, die gaan niet in jouw bed op jou wachten. Dan hangen die blijven het liefst eigenlijk die spinnen zo ver mogelijk bij ons uit de buurt. Hè, want die hebben schrik van ons.
2: Ja, dat zeggen ze altijd. Hè. Ja. Maar toch, hè, gisteren wou ik een klein dutje doen op de zetel. En we hebben zo in een eenzit. Daar lag een dekentje op. Ik dacht, ga dat even pakken. Daaronder zat me toch een joekel. Dat ik dacht, nu komt het wel heel dichtbij. Dat je in een voorraadkast gaat zitten, of weet ik veel, of in de garage. Maar onder mijn dekentje in de eenzit, dat is toch dichtbij komen, hè Martijn?
3: Ja, dat is dichtbij, maar dat zal een van die Casanovas geweest zijn. En als je de ware liefde wilt vinden, dan moet je wat riskeren in het leven, zeggen ze dan. Hè.
2: Zeg maar niks.
1: Martijn, waarom zijn mensen eigenlijk zo bang voor spinnen? Want de meeste soorten, zeker die in onze huizen rondlopen, die zijn toch eigenlijk ongevaarlijk, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal. Sven, de wetenschap is er ook eigenlijk nog niet helemaal uitgekomen of uitgeraakt hoe dat nu precies komt. Want inderdaad, je zou denken, bij veel dieren is dat evolutionair. Hè. Als je schrik hebt van een gevaarlijk dier, dan blijf je daarvan weg. En dan leef je langer en dan krijg je meer nagespacht. Dus zo wordt dat dan ingebakken. Maar ja, het merendeel van de spinnen over heel de wereld trouwens is niet gevaarlijk voor ons. Dus daarom dat wetenschappers denken, misschien is het gelinkt met een familielid van de spin, een andere spinachtige, de schorpioen die wel gevaarlijk is voor de mens. Of misschien is het meer cultureel en is het bijvoorbeeld in het verleden gelinkt geweest met vies, met ziektes en zo. En dat we dat daarom in ons hoofd hebben. Daarom dat ze in andere landen wat minder last hebben van spinnenvrees vaak dan hier bij ons in het Westen.
1: Ja. Oké, als laatste, wat is de beste manier om spinnen uit je huis te weren als je ze toch niet zo gezellig gezelschap vindt zonder ze te doden? Hoe moet je dat doen?
3: Ja. Ik ga daar heel slecht nieuws hebben voor mensen, want er is geen algemeen trucje. Je ziet heel veel dingen op het internet verschijnen. Hè? Van citroenolie en kastanjes tot pepermuntolie en wat nog allemaal. En wetenschappers doen daar effectief ook onderzoek naar. En bij sommige spinnen werken bepaalde middeltjes, of lijken bepaalde middeltjes weg te werken. Maar zo echt een universeel middel voor al die verschillende spinnen in jouw huis, dat bestaat niet. Nu, de wetenschap is wel recent erachter gekomen dat zowat alle spinnen het niet hebben op rode steekmieren. Nu, die kan je natuurlijk niet in je huis gaan zetten. Maar als die een stofje verspreiden waar de mieren het niet op hebben, als we dat stofje kunnen vinden, dan heb je misschien binnenkort zo'n spray waardoor dat anker rustig naar eenzit kan blijven.
2: Gat in de markt, wie gaat dat bedenken?

0: met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
4: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
3: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington D.C. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
5: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperatuur

0: een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Joe Eat.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Voor als je zelf telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als je elke cent telt.
2: Zal zeker wel zijn.
1: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
2: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
1: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Oké, de kotsmadam. Nog een spoiler alert. Als je nu pas aan het luisteren bent naar ons, even wegstappen naar een van onze andere zenders waar we niet aan het kletsen zijn. Joe Easy bijvoorbeeld, goede muziek daar. Maar de kotsmadam, daar was gisteravond in de uitzending op televisie, op reguliere televisie, een mededeling van de kotsmadam Barbara Sarafian zelf.
1: Het valt mij zwaar, maar ik heb moeten beslissen te stoppen als jullie kotsmadam. Jullie hebben mij geraakt van bij de eerste dag. Jullie herinneren me er telkens aan hoe moedig het is om jong te zijn. En je hebt mij, zonder dat het misschien door had, opnieuw en opnieuw en opnieuw doen geloven in de kracht van een huis samen, wat een echte thuis is.
2: Dat was prachtig. Oh, dat was ook met wenen. En intussen is er ook al een opvolgster. En weet je, als je die vraag krijgt van wil je dan Barbara Sarafian even opvolgen? Ik denk niet dat je daar meteen ja op zegt. Goedemorgen, dag Ingeborg. Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Dag liefste Ingeborg. Ten eerste, ik zou dolgraag bij jou op kot willen zitten. Dolgraag. Maar vertel eens, hoe is die vraag gegaan? Dat is toch een intense opdracht die je hebt gekregen?
3: Wel, Anke, soms heb ik zoiets als ze bellen en ze zeggen, wilde jij iets doen? Dan zit ik soms van, oh ja, ja, ja. En ik dacht echt, dat is voor een paar weken. Weet je wel?
2: Ja.
3: Hey, tegen dan is ons Barbara erdoor. En ik wil ik wel even zo een stukje opvolgen, maar uiteindelijk... Dus ik had de opdracht niet helemaal ingeschat.
2: Ja?
3: Dat ik wel een half jaar op kot ging wonen in Gent.
2: Oh, crazy.
0: Echt?
3: En het eerste, als VTM belde, is wel... Ik had eerst wel zoiets, ik moet eerst even met Barbara spreken.
2: Ja.
3: Weet je wel, vanuit... Hoe zit je erbij? Allee, wat is er allemaal blijven hangen? Hoe zijn die studenten? En dat was wel een heel, heel diepgaand gesprek. Maar ik heb dan op het eind van het gesprek gezegd... Barbara, als je binnen 3 weken terug wilt, belde. En het is oké. Okay. Weet je wel? Dus ik denk dat ik de truc voor mezelf gecreëerd had van... Het is iets vrijblijvend voor eventjes. Ik vang die gasten wat op en we zien wel. Ja, hallo.
2: Hey,
3: het is mijn leven veranderd.
2: Ja?
3: Eretje, ik heb eindelijk een familienaam.
2: Wow, ja, het is waar. Kom, madame sergeant, zo gaat het programma heten vanaf nu. Ja, Barbara, dat was een fantastische... Kom, madame, die kon ook wel streng zijn. Die was kordaat. Dat zie ik zo niet helemaal in jou. Wat gaan we van jou zien?
3: Ja, ik ga natuurlijk in eerste instantie vanuit mijn natuurlijke stroom gaan voor verwennen en genieten en spelen en verbinden. Maar als die gasten zo midden in de nacht heel de keuken op zijn kop zetten en niet voor de eerste keer, maar voor de vierde keer, schiet er wel iets in werking dat interessant kan zijn voor televisie.
2: Ja.
3: En voor mijn eigen groei. Ook.
2: Ja, maar
3: voor
2: mijn eigen groei. We hebben wel een ander kantje van jou ook al in de Verraders gezien. Dus
0: ja, even af.
3: Die 30 seconden hebben ze heel veel heruitgezonden.
0: Ja. Ja, maar ik even heel concreet, want jij woont fantastisch in Brugge en met je man en alles. Ik bedoel, je hebt daar ook nog je praktijk met yoga en toestanden. Hoe kan je dat dan nog eens combineren? Want je spreekt niet plotseling over een half jaar op kot. Wacht.
3: Sven, je hebt wat gemist, hè?
0: Ja?
3: Dus wij hebben het centrum vorig jaar in juni verkocht.
0: Ah ja, Gaat al geen huis meer eigenlijk.
3: Het hele centrum is verkocht en wij wonen aan zee nu, in Wenduinen.
0: Maar ja, dan nog.
3: Maar ja, het ding is, ik had net ruimte gemaakt ook. Want wij zijn aan het bouwen in Spanje. Dus ik had ruimte gemaakt voor een normale toekomst. Zijnde, ik ga het normaal doen. Weet je, mijn man wordt 73, ik word 60. We gaan nog een paar dingen doen in België. Hey, we gaan wat workshops geven, een beetje combineren met televisie. Zo heel relaxed. Dus eind januari een telefoon krijgen, dacht ik, maar wacht, hè, ik heb wat concerten, wat lezingen. Ik heb de zomer die heel druk wordt. En toen, hè?
0: Ja.
3: Maar dus, er was wel wat ruimte, maar ik had niet ingeschat dat dat zo'n impact ging hebben op mijn leven.
0: Oh, wow.
3: Het is echt, en het is mijn momenten zo spannend geweest op dat kot, want dat is jeugd, hè. Ik weet niet of jij dat kent.
0: Ik heb het ook meegemaakt, lang geleden, ja.
3: Ja, dat is hoge intensiteit, vind je niet?
2: Ja. Ah, ja, maar je ziet dat... want ik volg altijd televisieprogramma's in snippets op Instagram. Ja, het zijn allemaal... Ja. Je zit met 7 stuks, heel mondig en heel open. Alles vertellen die, hè? En die maken van alles mee.
3: Ja, en die kiezen voor Barbara.
2: Ja.
3: Niet onbelangrijk.
0: Ja, ja.
3: Chance dat ik dat niet helemaal doordacht heb.
2: Ja.
3: Vanuit... Ik kom met mijn enthousiaste zelf binnen, maar die gasten zitten midden in een rouwproces.
2: Ja.
3: Dus ook dat was een hele oefening in groepsdynamica. Maar pas op, ik heb ongelooflijk veel geleerd weer. Maar ik heb ook gemerkt hoe belangrijk dat ik vrede op aarde vind.
2: Oh.
3: Mannetjes vind ik dat toch belangrijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij kunnen nu binnenkijken bij jou, want het is een videoverbinding. Mensen die ook kijken via VTM Gold, die zien. Jij zit nu niet in een kot in Gent. Hè? Dus het academiejaar is nog niet begonnen. Maar ik probeer al te peuzelen of er dan nog een volgend seizoen komt of niet.
3: Ah ja, ja. Maar, ik zit hier in Oliva. Dat is een uurtje van Valencia. Ik ben hier aan het lesgeven. Straks om 8 uur is het yoga. Dus die vakantieworkshops, dat is al heel mijn leven dat ik dat eigenlijk doe, alleen bijna 30 jaar. Dus ik zit aan mijn laatste dag vandaag. Dus we hebben nog de hele voormiddag meditatie en dan vanmiddag is het feest hier.
2: Zeg, en heb je je kunnen inhouden of heb je ook yogales gegeven op kot?
3: zou ik mij kunnen inhouden hebben?
0: Nee.
3: Dat is een zeer relevante vraag eigenlijk.
0: Nee, ja.
2: Ik ben heel
3: benieuwd. Krijgen wel het hele pakket.
2: Het hele pakket, Ingeborg, sergeant. Wij houden daarvan. Dus we kijken enorm uit naar de 2.0 versie. Kot, madame, sergeant.
4: Dit is Joe.
2: Joe 80s
4: en 90s.

0: laat ons maar weer raden met z'n allen, Anke. Je kan je bij sommige dingen niet voorstellen dat er mensen zijn die dat tellen. Maar dat hebben ze dan toch gedaan in ons eigen land. Ze hebben het geteld en ze zijn uitgekomen op dit cijfer 7130.
1: Ja.
0: Zoveel zijn er in ons land. 7130.
1: In ons land.
0: Ja, in Vlaanderen.
1: Zijn het mensen?
0: Echt in Vlaanderen.
1: Mensen?
0: In Vlaanderen. Het zijn geen mensen.
1: Dieren?
0: Het zijn ook geen dieren.
1: Objecten?
0: Ja, het zijn een soort van object. Maar zijn er 7130 van?
1: Maar is het iets dat heel duur is?
0: Ja, het is wel...
1: Heb jij het?
0: Nee, ik heb het niet.
1: Heb ik het?
0: Jij hebt het denk ik ook niet.
1: Kennen we iemand die het heeft?
0: Ja, ik ken een paar mensen die het hebben, ja.
1: Maar is het een verwending?
0: Ja, ik vind het wel in de toffere sfeer zitten, ja, eerlijk gezegd. Ja. Het is zelfs jammer dat er minder zijn dan vroeger.
1: Minder populair.
0: Ja, minder populair wellicht. Ik weet hoe het komt.
1: Zonnebanken.
0: We gaan er de expert over bellen zo meteen waarom dat er minder zijn dan vroeger. En behoorlijk minder hoor. En elk jaar minder.
1: Elk jaar, is het zonnebank?
0: Nee, het is niet de zonnebank.
1: Maar nu zit ik in de wellnesssfeer van jacuzzi's en zo.
0: Ja, maar dat is goed. Dat je mocht in de wellnesssfeer zitten. Het is vrijdag.
1: Maar ja, ik zit
0: geniet ervan.
1: Sorry, maar ik zit in mijn bubbelbad. Ik denk niet meer mee.
0: Nee, maar kom er maar weer uit het bubbelbad, want het is iets anders.
1: Het is iets anders. Oké, maar wacht. Geef nog één tipje, want ik vind het te breed.
0: Ja, maar het is jammer. Het is gewoon jammer. Het was gewoon,
1: niet meer populair omdat het zo een negatiever imago heeft gekregen. Kan het niet meer door een soort van woke generatie?
0: Ja, is het
1: milieu-onvriendelijk?
0: Het ligt wel een beetje onder vuur, ja. Dat wel. En helemaal onterecht. En we moeten daar tegen vechten met z'n allen. Sorry.
1: Oh, ben ik ook in dat kamp? Of heb ik
0: jij
1: zoiets
0: gaat
1: van...
0: Zeker
1: nee, ik wil voor de vooruitgang en de progressie.
0: Nee, jij gaat zeker ook wel in dat kamp zitten van dat is spijtig dat dat nu zo aan het verdwijzen. Alhoewel dat ik denk dat jij er ook niet zoveel aan doet om het tegen te houden dat het verdwijnt. En ik ook minder dan
1: maar
0: vroeger.
1: In welke kamer van het huis wordt het bewaard?
0: Het wordt niet in een kamer van een huis bewaard. Ah! Allee, kom aan, beste vrienden, kom aan. Ze heeft het moeilijk, Anke, help een beetje. 7130 zijn ervan in Vlaanderen.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
5: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
4: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
11: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op Volkswagen-bedrijfsvoertuigen.

0: 2030, jullie hadden het allemaal goed. Jullie hebben Anke goed geholpen. Zoveel cafés en bars zijn er nog in ons land. En dat is een pak minder dan vroeger. De cafécultuur is bedreigd. En Kroegtijgers organiseren daarom morgen de eerste nationale cafédag. Dat is de aanleiding waar we het cijfer doen. Ja. En meter van het initiatief, Anke, je mag nu eens raden. De bekendste cafébazin van Vlaanderen. Wie?
1: Pascalke.
0: Pascalke, wat is het kampioen?
1: Oh, maar leuk, want ik dacht dat hij zo niet meer Pascalke wou zijn, maar toch nog voor deze actie.
0: Voor deze gelegenheid. Oh,
1: super.
0: Wat een dagschot op Pascalke.
1: Ja. Ja,
0: morgen overal in het land.
1: Tof.
0: Matthias de Kaluwe is de CEO van Horeca Vlaanderen. Goedemorgen, Matthias.
2: Goedemorgen, Sven, dank je.
0: Ja, mooi initiatief, want als we dat cijfer hier zien, 7130, dat is een pak minder dan vroeger, hè?
2: Ja, en zelfs veel minder als heel lang geleden. Maar als je zelfs 10 jaar teruggaat, praat je toch ook over bijna minder, bijna 27% minder als 10 jaar geleden in datzelfde kwartaal. Dus ja, dat is zorgwekkend en die trend moeten we keren. Daarom is dat initiatief van de online platform Kroegtijgers mogelijk gemaakt door de brouwerijen en de drankhandels. Echt super om zoveel mogelijk mensen mogelijk te mobiliseren.
0: Ja, want je zegt 7130, 27% minder. Dus dat was tegen de 10.000 of zo, als ik vlug kan rekenen.
2: Klopt, 9.723, dus ja, dat is een pak minder. Dat zijn heel veel levenswerken van mensen die verdwenen zijn. Daar staan we soms niet genoeg bij stil. Ja, en die trend moeten we keren. Omgekeerd zeg ik ook altijd, wie er vandaag ook is, moeten we koesteren, moeten we in de harten dragen, zodat onze kinderen later ook nog een koffie of een cola of iets anders, ik zeg dat nu anders, de minister van Volksgezondheid boos, op café kan gaan drinken. Dus dat is belangrijk, denk ik, dat we dat kunnen koesteren. En daar is morgen een heel mooi initiatief naar. En ik hoop dat alle cafés bomvol zitten en dat we met heel Vlaanderen goed kunnen klinken.
0: Zeg maar, nu even waarom. Hè? Waarom heeft... ik kan zo uit mijn blote hoofd al een paar dingen zeggen. Alcohol steeds moeilijker, veel controles. Maar er zullen toch nog wel andere redenen zijn waarom cafés het moeilijk hebben. Hè?
2: Ja, enerzijds is het dagwijze consumentengedrag. Neem nu in studentensteden. Ik denk dat vroeger een kot er ook anders uitzag dan dat dat vandaag uitzag. Je ging daar sneller even van weg om vrienden te ontmoeten. Sociale media was er eigenlijk gewoon ook niet. Het indrinken gebeurt nu iets vaker op de koten bij de studenten. Dus dat maakt dat die misschien wat later naar cafés gaan. Dat is niet gemakkelijk. Onze sector heeft het ook heel moeilijk. We werken met bijzonder lage marges. Dus als er iets wijzigt in die omzet en uw kosten blijven behouden, dan is dat moordend voor onze ondernemers. Dat maakt, de kosten zijn ook enorm gestegen. Inkoopkosten, huurprijzen die naar omhoog zijn, indexeringen. Het is ook niet evident voor ons caféfase om een redelijke prijs te vragen waar zij van kunnen leven, maar wat ook nog aanvaardbaar is voor klanten. Dus dat speelt ongelooflijk mee. Ook een veranderend verenigingsleven. Ik denk dat we vroeger allemaal wel kennen, van de fanfares tot de sportverenigingen, tot iedereen, ieder café had gewoon een massa verenigingen ook ben. Verenigingen hebben het vandaag ook niet makkelijk. En dan in de zomers, effectief, de zomerbars en evenementen zijn ook wel een stukje van die koek komen, weghalen. En een euro kan je maar in één keer uitgeven.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Het is goed dat die Nationale Cafédag georganiseerd wordt voor de eerste keer. Maar er gaat toch nog iets moeten veranderen, hè? Wat zou nog kunnen helpen dat je die kroegen toch nog even wat levenskwaliteit garandeert?
2: Wat er mooi is aan morgen, wat de Kroegtijgers en de brouwerijen en de drankenmerken doen, is dat ze het publiek ook mee terug warm maken om op café te gaan. Dat is essentieel. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans is dat dat café er is. Maar, en dan komen wij eigenlijk op het toneel, en dat is eigenlijk de belangen verder verdedigen. En we doen toch een immense oproep aan die federale regering. Eerst en vooral, maak het ondernemers niet moeilijker volgend jaar. Dat geplant rookverbod op de terrassen van cafés, zeker voor die cafés, laat dat gewoon niet doorgaan. En dan heb ik toch altijd geleerd, belofte maakt schuld. Hè. En eind vorig jaar was er beloofd om een btw-verlaging op non-alcoholische dranken ter plaatse te geven aan onze sector, om zo een stukje die ook mee te beschermen en de prijzen voor consumenten betaalbaar te houden. Ze zijn dat precies vergeten, ze hebben wel de hotels verhoogd, maar dat één element is niet doorgegaan. Die begrotingsbesprekingen komen eraan. Alsjeblieft, dat heeft ook na de coronaperiode onze ondernemers geholpen. Die tijdelijke verlaging, doe dat om ze mee overeind te houden.
0: Ik volg je wel, maar iedereen heeft op dit moment moeilijk. En er moet overal geld gezocht worden. Dus dat is jouw belangenvereniging. Maar ik denk dat we in de cafés ook moeten kijken, hoe kan het weer gezellig worden? Hoe kunnen we weer dat gaan ontdekken met z'n allen? Hoe kunnen we weer, ik weet niet, spelletjes aanbieden met de vrienden daar bewust gaan afspelen? Ik weet dat jullie dat doen, maar we moeten met z'n allen misschien ook even in de... Ik ga ook nog een keer op café gaan, bijvoorbeeld, een van de komende dagen. Dat is een van de dingen die ik beloof bij deze. Gewoon nog een keer proberen. Want weet je, we zijn zo met onze eigen...
1: Leuke video voor op de socials.

0: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
4: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog. Dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen. Komen meestal een jaar nadien, wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 27, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuradia. Barbara van Spijbroek.
5: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
6: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
3: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog, met zon al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Want het is hier wel goed aan het lukken met onze nieuwe rubriek, de beste luisteraars van de wereld. Elke dinsdag mag één van jullie een oproep doen. Dus als je er nog hebt, dingen die je mist, dingen waar andere luisteraars zouden kunnen bij helpen, mag je die altijd doorsturen. Tessa die had een probleem, want ze had heel veel last op haar bouwgrond. En die van bouwbedrijf daarnaast, waar ze eigenlijk ook bij gekocht had, van Japanse duizendknoop. Dat is een uitheemse plant die overwoekert haar tuin en de enige oplossing was om er geitjes te steken. En we hadden een luisteraar die geitjes wou aanbieden daarvoor, maar die zei ja, die moeten natuurlijk wel binnen de omheining zitten. En die moeten ook een beschutting hebben, want als het regent moet een geit kunnen schuilen. Het is goed aan het evolueren, want Tessa heeft een boodschap ingesproken voor jullie allemaal. En het is een blijde boodschap, vrienden.
1: Dag Sven en Anke.
0: Yes.
1: Even een kleine update vanuit Oostkamp over onze Japanse duizendknoop jungle. Ik heb ondertussen contact opgenomen met bouwbedrijf Pieter Blomme. En ze hebben super positief gereageerd op jullie oplossing. Ze vinden het een goed idee om de twee geitjes niet alleen op ons perceel, maar ook op hun achterliggend perceel nog te laten grazen. En ze gaan ons ook echt helpen. Ze willen ervoor zorgen dat de tuin volledig geitproof wordt, zodat de geitjes nergens kunnen ontsnappen. Oh, okay. En ze voorzien ook de nodige beschutting. Dus als alles lukt, zijn we helemaal klaar om de heetjes maandag te verwelkomen. Ik vind het echt fantastisch hoe dit door jullie oproep ineens in de stroomversnelling is gekomen. Dus alvast een hele dikke merci aan jullie en aan Sammy om zijn heetjes aan ons toe te vertrouwen. Nu is het alleen nog hopen dat onze twee nieuwe tuiniers heel veel honger zullen hebben. Salut!
2: Yay, heel veel honger zullen hebben. Wie heeft er zin in een pizza Hawaii?
0: Een pizza Hawaii? Nu op dit uur? No way.
2: Ik zou dat al kunnen eten. Maar zou je, meneer, even serieus. Pizza Hawaii, vind je dat dat kan of niet? Want daar is altijd toch zoveel gedoe over.
0: Ik vind wel pizza geitenkaas dan, in dit geval.
3: Dat vind
0: voor
3: ik
0: mij
3: ook lekker.
0: Die Hawaii hoeft niet voor mij.
2: Nee?
0: Nee,
2: voor jou, Sander?
3: Ik vind pizza Hawaii wel lekker. En dan moet je daar een heel klein beetje pili-pili op nemen. Is dat lekker?
0: Oh. Ja, okay.
2: Weet je waarom ik het zeg? Omdat je denkt altijd van, elke goede pizzabakker die vindt afschuwelijk dat mensen dat eten.
0: Ja, ja sowieso, ja, ja.
2: En nu blijkt dat de kampioen pizzabakker van ons land gewoon een pizza Hawaii serveert.
0: Is dat?
2: Ja, hij haalt het uit de kast. Hij zegt van, dat is iets waar mensen zich voor schamen. Die, als ze zo dat kopen in de winkel, komt het altijd zo onderaan het karken, omdat mensen zich schamen voor pizza. Oh ja, omdat mensen er altijd flauw voor doen van, oh, je eet pizza Hawaii.
0: Dat hoort niet, inderdaad.
2: Dat hoort niet. Maar hij zegt, dat is kei lekker. Er is maar één ding dat niet op pizza hoort, zegt hij.
0: En dat is?
2: Scampi's.
0: Oh,
2: ja, maar scampi's omdat je dat ver moet gaan vissen.
0: Ja, oké.
2: Het is een beetje zo, ja. Maar voor de rest, en weet je wat hij dan nog bij die Hawaii pizza doet?
0: Nee, ik weet het niet.
2: Koriander!
0: Oh ja, dat zullen nog veel
2: wat
0: mensen lekker
2: vinden. Lefgoze. En weet je wat ik vooral het strafste vind?
0: Wat?
2: Dat geen Italiaan is.
0: Ja.
4: Dit is Joe.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
7: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Lijnaars Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Dit is Joe.
12: 80s en 90s.

0: staat de cijfer in de kant en val je echt van achterover als je niet aan het huren bent op dit moment. Maar och arme, die prijzen zijn waanzinnig door het dak aan het gaan. De titel is eigenlijk dat een appartement tegenwoordig meer dan 1000 euro kost.
1: Dat is echt crazy. We hebben woonexpert van HLN aan de lijn. Goedemorgen, dag Bjorn Kokuit.
2: Goedemorgen, Anke.
1: Jij hebt dat onderzocht, meer dan 1000 euro. Dat is toch echt, dat is toch crazy om... Ja, vroeger werd altijd gezegd iemand anders lening af te betalen, dat huren. Crazy.
2: Ja, dat klopt. Die cijfers, het is toch elke keer een beetje schrikken. Hè. Die zijn nu maar 2,2% omhoog gegaan, maar er is wel een mijlpaal bereikt. Het is voor de eerste keer dat gemiddeld alle woningtypes meer dan 1000 euro kosten.
0: Zo. Ja, wat heb je daar dan voor dat gemiddelde voor 1000 euro? Hangt het natuurlijk af van streek tot streek, neem ik aan.
2: Ja, op sommige plaatsen daar heb je een afstandshuisje voor. Hè. Maar het is echt wel een beetje zoeken naar kwaliteit. Het is heel belangrijk dat er op de huurmarkt kwaliteitswoningen zijn. Maar die kwaliteitswoningen, daar hangt een prijskaartje aan vast. Hè.
1: Ja, zeg maar, als het gaat over flats bijvoorbeeld. Hè, je hebt zo studio's, éénkamerflats, tweekamerflats. Hoe zit het daar met die prijzen? Wat is het sterkst gestegen? Wie moet het meest betalen?
2: Wel, als je alleen bent, en dat zijn steeds meer mensen in Vlaanderen, 1 op 3 huishoudens bestaat uit 1 persoon. En die mensen die gaan echt gaan zoeken naar appartementen met 1 slaapkamer, naar studiootjes of rijhuizen met 1 slaapkamer. Net die types die stijgen het hardst in prijs. Een studio bijna 700 euro, appartement met 1 slaapkamer, ja, meer dan 800 euro. Ja, waarom stijgt dat zo? Simpel, het aanbod is te beperkt, is niet aangepast. Het is onvoldoende om die grote groep mensen te bedienen.
0: Ja, want dat is het. We zijn met steeds meer. Er komen ook mensen van het buitenland erbij hier bij ons. En inderdaad, die gezinnen, vroeger dan woonde je met 6 in een huis. En nu, hup, die woont alleen, wij wonen met 2. Dat wordt nog een uitdaging voor de overheid om genoeg woningen te hebben voor iedereen in de toekomst, hè, Bjorn?
2: Ja, dat wordt een heel grote uitdaging natuurlijk. Hè. Want ja, als je weet ook, vanaf 2030 worden de regels enorm veel strenger. Dus wie dan een eigendom heeft dat niet voldoet aan de energieeisen, die mag dat gewoon niet meer verhuren. Dus wat krijg je dan? Er zijn minder woningen. Vandaag de dag heb je ook veel investeerders die zeggen van ja, ik koop geen appartement om te verhuren. Waarom? De leningen zijn te duur. Dus dat zijn allemaal redenen waarom je kan aannemen dat die prijzen nog verder gaan stijgen.
0: Oef, dat zit er niet zo goed uit, het verhaal.
1: Ook rooskleurig nieuws voor ons, Bjorn, of bel je dan nog eens terug als je dat gevonden hebt?
2: Wel, ik heb heel goed gezocht en ik heb plaatsjes gevonden waar het nog goedkoper wonen is. Maar ja, de vraag is, wil je daarheen? Als je helemaal bijvoorbeeld, Anke, zoals jij in Limburg woont, ja, kan je dan naar de andere kant van het land in West-Vlaanderen verhuizen, in Kuurne. Dat is de enige plek in Vlaanderen waar je nog een appartement onder de 700 euro kan huren. Maar ja, ik weet niet of je daar warm wordt om naar daar te trekken.
0: Kuurne,
2: he?
0: Fantastisch, jongen. Place to be.
2: Ja,
0: iedereen wil
2: ja,
0: Kuurne, daar moet je naartoe gaan.
2: Leuk,
0: nee.
2: Ja,
0: maar, nee. En nog, zijn er nog zo'n plekken naast Kuurne? Als je dan toch elders moet gaan zoeken?
2: Wel, in West-Vlaanderen zijn de goedkoopste woningen en appartementen te vinden. Limburg heb je hier en daar ook nog wel wat plekken. Maar ja, zolang dat aanbod niet naar omhoog gaat, gaan we toch wel in de problemen blijven zitten. Ja, ja. En de overheid kan daar best wel wat aan gaan doen door dingen te gaan stimuleren. Bijvoorbeeld een btw-verlaging zou kunnen helpen. Of mensen die nu verhuren en een verouderd appartement of verouderd huis hebben, ja, een duwtje in de rug geven om dat energetischer te gaan maken, zodat die mensen zeggen, we gaan dat huis blijven verhuren, we gaan het niet verkopen. En ook heel belangrijk is toch om te weten, er staan 200.000 mensen op de lijst te wachten voor een sociale woning. Zolang die op de particuliere huurmarkt blijven, ja, zorgt dat ook voor een enorme druk.
0: Ja.
1: Oké, meer nieuws, dan horen we het wel van jou. Dankjewel, hè, Bjorn Kokuit.
0: Bye bye, allemaal naar West-Vlaanderen dus. En je niet vergissen, als je de K indrukt, Kuurne, niet knokken. Hè. Dat zou wel eens kunnen tegenvallen als je nu...

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, kleurt je dag. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: We spelen voor 500 euro als je de rijmpjes van Sven Ornelis juist kan aanvullen over de actualiteit. Goedemorgen, dag Sandra uit Sint-Kathelijne-Waver.
1: Goedemorgen, Anke en Sven.
0: Sandra, al het grootste respect voor jou, want ik heb je eigenlijk al 10 minuutjes geleden eens even gebeld. En toen zei je, ik ben net geparkeerd voor mijn werk, ik moet over 20 minuten binnen.
1: Klopt. Ik heb vandaag geen werk, maar we hebben 10 dag. Dus binnen 20 minuten word ik verwacht voor een workshop juwelen maken met droogbloemen.
0: Oké, maar ik wil heel veel zeggen. Ten eerste wil ik zeggen, wauw, dat je al 20 minuten van tevoren op de parking zit, al klaar. Dat vind ik respect. Ten tweede, want je werkt in de bouw, heb je me ook al verteld. In de bouw en jullie gaan juwelen maken met droogbloemen. Hoe heb je die mannen overtuigd gekregen?
2: Niet?
1: Nee, maar het is niet echt... ik werk voor een intercommunale, dus we hebben heel veel verschillende diensten. En ik zit op de dienstbouw. Dus voor mij is mijn job op de werf staan. Maar mijn collega's die zitten ook bij besturen of administratief. Dus het is niet een hele bouw.
2: En konden niet een dagje ziek zijn of zo?
0: Oh,
2: je gaat toch niet met volle plezier gaan juwelen maken met droogbloemen?
0: Ik zou dat ook nog graag doen.
2: Echt?
0: Ja, oké. Maar jij doet gewoon teambuilding niet graag in het algemeen. Ja, whatever dat het is.
2: En dat helpt dan niet met droogbloemen juwelen maken. Sorry.
0: En wat ga je nog doen? Dat is toch niet alleen?
2: Nog iets.
1: Nee, dat is in de voormiddag. In de namiddag is het een verrassingsactiviteit. Maar ik zag gisteren de setting. En volgens mij is het een quiz. Maar ik weet het niet.
0: Maar dat is altijd leuk, hè? Ja, dat moet je leuk vinden, Sven. We gaan zo meteen een quiz spelen.
2: Ja, dat is wel waar. Hè? Met de collega's een quiz na droogbloemen.
0: Maar weet je wat fijn is? Dat is gewoon tijdens het werk, teambuilding. Dat is niet na het werk. Dat vind ik goede teambuilding.
2: Sandra, vind je het goed als we gaan spelen voor 500 euro? Heb je de actualiteit een beetje gevolgd de voorbije week?
1: Ik luister enkel naar jullie nieuws op de radio, maar ik hoop dat daar alles in zat.
2: Daar zat alles in. Dan gaat het wel lukken. Ja. Veel succes gewenst. Okay. Daar gaan we.
1: Dankjewel.
2: Zijn verontwaardiging was bijzonder groot. Kurt Rogiers is dus een verrader en geen...
1: Bondgenoot.
2: Ja, maar die kwam te laat hoor, die bondgenoot. Sorry.
0: Ah, jammer.
2: Sorry. Het was afscheid nemen voor de studenten van Barbara Sarafian. En de enige echte Ingeborg wordt de nieuwe...
1: Kotmadam.
2: Die is goed, inderdaad. Hij is nu ook opa en tijd besteden aan zijn kleinkind vindt hij magnifiek. Presentator Bart Peters stopt daarom ook met de... Droomfabriek. Hij gaat de droomfabriek niet meer doen. Magnifieke droomfabriek, ja. Groot nieuws. De Vlaamse tennisfans kunnen weer een beetje beginnen hopen. Alexander Blok speelde de kwartfinale op de...
1: US Open?
2: Ja, die is goed. We wisten dat ze deze week een verrassing in de wereld zouden gooien. En ja hoor, de nieuwe iPhone die kun je dus...
1: Bekomen?
2: Nee, plooien.
1: Ach, zo'n plooien.
2: Plooien, een plooibare iPhone komt eraan. Oké. Hij spreekt Latijn en Nederlands en Frans en Duits en Engels en Spaans. En met Meloni sprak Bart de Wever zelfs een woordje...
1: Koreaans?
0: Nee.
2: Koreaans met Meloni. Oh,
0: wel een goeie gok.
2: Italiaans, hè? Dat is de premier van Italië.
1: Italiaans, ja.
2: Onze premier spreekt heel erg vlot al zijn talen, maar wij arme burgers zullen vooral veel moeten...
1: Betalen.
2: Ja, die kennen we allemaal, hè. Trump, die pakt het dus helemaal anders aan. Die belooft $5000 aan elke...
1: Amerikaan.
2: Ja, in 2028 wordt het verkeer echt bijzonder plezant, want ze gaan vliegende auto's produceren in...
1: Nederland.
2: En wij...
1: Nederland,
2: ja, daar hebben we over gebeld deze week. En wij vliegen straks met heel veel goesting het weekend in. 3 vleesjes en een goed pak friet is volgens Anke een prima...
1: Begin.
2: Ja! Ah, een beetje dubbeltje op zijn kant vandaag, maar...
0: Ja, inderdaad. Je bent nu wel klaar voor de quiz van vanmiddag, hè? Ongetwijfeld zal er herhaling in zitten. Maar
1: ik ben helemaal klaar.
0: Jij hebt 5 antwoorden juist. Dat wil zeggen dat we jou toch €250 kunnen geven op de vrijdag, de start van het weekend. Dat is fijn, hè, Sandra?
3: Doei! Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.

0: Sven en Anke.
1: Ik zie een foto van een sporthal. Een sporthal in Flimal in Luik. Daar is 3 jaar geleden, ik weet niet of jullie dat nog weten, daar is een keer een auto van een voetballer van OA Leuven ingevlogen.
2: Never forget.
1: Ja, maar dat, die beelden waren, hoe kun je zo hard rijden dat er een auto kan invliegen? Dat was die Sofiane Keen, is daar ingevlogen. Volle speed.
2: Maar dat was toch ook met een rond punt, ja, en die vloog dan door dat raam.
1: Wow, baie, met sporthal. Okay. In de buurt van kinderen aan het sporten, niemand gewond geraakt. Daar is nu weer een auto ingevlogen.
2: Ja, sorry, maar echt waar. Ja,
1: weer? Hetzelfde?
2: Ik zou mijn kind daar niet meer aan de turnles afzetten.
1: Maar kijk naar die beelden, mensen. Je moet dat zoeken.
2: Ja, gewoon een auto in die sporthal.
1: Maar echt, net op dezelfde plek. Ja, we hebben veel geluk gehad dat het ongeval 's nachts gebeurde, zegt de burgemeester. Want ja, nu al voor de tweede keer. Dan is er misschien toch ook iets niet goed aan dat rondpunt. Of
2: verkeersdrempels.
1: Iets, ik weet niet waar.
2: Alcoholcontroles.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.

0: bode om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaren uit de doden zou kunnen opstaan.
1: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een derde klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
2: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog. Dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen. Meestal een jaar nadien, wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 27, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bart, ja, exact 25 jaar geleden, het was bij ons in de namiddag, dus in Amerika in de voormiddag, kwamen de eerste berichten binnen. Dit is een van de allereerste klankfragmenten van toen. Enfin, er zit ook video bij van CNN. Die zeiden, er is iets, we zijn nog niet officieel bevestigd, maar dit zijn live beelden van het World Trade Center in New York.
1: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened.
0: But ja, je hoort dat ze nog niet helemaal door hebben wat er precies aan het gebeuren is op dat moment. Iedereen denkt een ongeval. Wij waren hier aan het werk om radio te starten in Vilvoorde. Q Music waren we aan het oprichten. En we zagen dat live in beeld gebeuren en we hebben die tweede er ook zien invliegen. Dus ik weet perfect wat ik aan het doen was.
2: Ja, we waren onderweg naar Antwerpen om een eerste kot in te richten met mama en ik. Ja, 9 september. Allee, ik bedoel,
0: toch,
2: ja, 11 september. Ja, dat begon me dan iets later, het academiejaar. Heel veel luisteraars zijn aan het sturen waar ze waren. Lieve zegt, ik was bij de kinesist. De televisie stond op en ik dacht dat dat een film was.
0: Ja.
2: Pas toen ze thuis kwam, ontdekte ze van, ah, dat was gewoon nieuws, dat was echt. Als ze zeggen, op vakantie in Mallorca, ik zat bij de kapper. Edith zegt, ik lag aan de monitor, hoogzwanger. Peter zegt, het was op mijn 17e verjaardag.
0: Oh God,
2: die was in mineur gekregen. En zo gaat het, ja, iedereen zat op een plek, op het werk, in de fitness.
0: En onthoud het ook, hè. Danny Verstraten was nieuwsanker bij VTM. Was jij al aanwezig, Danny? Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen, goedemorgen beiden. Ja, excuseer, ik was die ochtend naar een begrafenis van een jonge vrouw uit onze vriendenkring, 35 jaar, een hele trieste zaak. En ik ga van die begrafenis naar de redactie, want ik moest het nieuws van 7 uur gaan doen. En ik weet nog dat ik echt heel down was en ik dacht, ik ga vandaag een nieuws op automatische piloot doen en zo vlug mogelijk naar huis kunnen gaan na die begrafenis. Maar ik kom op de redactie en ik zie Marc Dupin naar een monitor staan kijken met CNN-beeld. En ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik weet het niet, zegt hij, rook uit een van die torens, misschien een vliegtuig of zo. Oh. En terwijl we zo staan kijken, zien we dat tweede vliegtuig daarin vliegen. En dan viel direct onze vraag, ja, dit hebben we nog nooit gezien. Dit is oorlog. En zijn we dus direct in overdrive gegaan met onze redactie. En zijn we met de extra nieuwsuitzendingen begonnen. En de rest van de dag is één dolle heksenketel geweest van nieuwsuitzendingen uiteraard.
0: Ja, en dat was het begin van een hele rare periode voor de hele wereld. Jullie hadden op dat moment Suzy Hendricks daar, maar ze was er ook niet, geloof ik, hè, op dat moment.
3: Nee, ik denk dat Suzy Hendricks die dag de meest gefrustreerde journalist ter wereld was, omdat ze was in België een paar dagen geweest. We waren de enige met rechte vaste correspondent in New York met Suzy. En ze was op terugweg die dag. Ze zat in het vliegtuig op weg naar New York toen dit gebeurde. En dus haar vliegtuig is nooit mogen landen in New York, is afgeleid naar Canada. Dus wij waren dan ook meteen gehandicapt dat we onze correspondent ter plaatse niet konden gebruiken, omdat Suzy jammer genoeg niet ter plaatse geraakte. Dus, en in een paar dagen in Canada is vastgezet. Ja.
0: Die aanslagen hebben de wereld compleet veranderd. Je hebt toen al die jaren daarna het nieuws natuurlijk altijd gebracht naar onze huiskamers. Wat is voor jou de grote verandering geweest van deze aanslagen?
3: Maar ik denk de grote verandering die we zelf aan de lijve ondervonden hebben is als we willen reizen en het vliegtuig nemen, dat is nooit meer hetzelfde geweest, hè. Die controles die zo zijn opgedreven. Ik herinner mij, jij misschien ook nog Sven, als wij vroeger een vliegtuig namen, dan stond die deur van de cockpit, die was nooit vast.
0: Nee.
3: Dus soms stond die gewoon open en dan zag je de piloot bezig en dat was allemaal samen vriendelijk op weg naar de bestemming. Dat is allemaal veranderd sindsdien, allemaal achter slot en grendel en grote controles, veiligheidsdiensten die veel meer armslag gekregen hebben en zo. Dus de wereld is helemaal veranderd.
0: Ja, en het is toch ook wel een beetje het grote begin van moslimterrorisme. Hè? Want de jaren daarvoor waren er wel aanslagen op ambassades in Afrika en zo geweest. Maar toen kwam het naar ons en het is echt heel dicht dan later gekomen. Met Zaventem en dat heb je ook allemaal meegemaakt, Danny.
3: We hebben dan ook een telefax-uitzending gemaakt een paar dagen later, waar ook specialisten zeggen van ja, mensen moeten nu niet denken van het is gedaan, ze hebben een hoogtepunt bereikt, die terroristen. Nee, er gaan er nog komen en ze zijn ook gekomen. Ze zijn naar bij ons gekomen. Hè. We hebben Madrid gehad, we hebben Parijs gehad, we hebben Brussel gehad, we hebben Londen gehad. Dus En het internet heeft daar ook een grote rol bij gespeeld natuurlijk. Hè. Dus mensen die kernen die elkaar kunnen beïnvloeden en radicaliseren en dergelijke. Nee, de wereld is inderdaad drastisch veranderd sinds 9-11.
0: Ja, dat soort hele grote nieuwsmomenten tenslotte, Danny, voor een journalist. Het is natuurlijk even erg voor iedereen zitten kijken. Voor de hele wereld is dat gewoon afschuwelijk. Maar journalisten gaan daar ook wel een beetje op. Hè. Dit is wel de adrenaline die je hebt. Ja, mis je dat nu niet, nu je een paar jaar met pensioen bent?
3: Ja, dat is wel zo. Dus als er een groot nieuwsfeit is of zo, en ik zit dan thuis, dan kriebelt het wel eens. Dan denk ik van ja, zo'n moment van een groot nieuwsfeit, dan die nieuwsredactie, die machine die op gang komt, iedereen die ingeschakeld wordt, die adrenaline die gaat pompen, dat zijn de momenten die vaak rampzalig zijn als je ze als buitenstaander bekijkt, maar die als journalist natuurlijk de job wel op dat moment erg boeiend maakt.
2: Zeg, waar haal je nu nog je kick uit, Danny? Want ja, hè, je bent met pensioen, maar je bent niet oud, hè? Je bent nog zo jeugdig als wat kan zijn.
3: Ik voel mij ook niet oud. Ik had vroeger altijd als hobby automobiel en automobieljournalistiek en ik heb dat terug een beetje geïntensifieerd. Dus ik schrijf voor een autotijdschrift. Autotrends heet dat. En ik werk mee met VAB en Fabiac vertaalt de zone en zo. Dus ik ben nog altijd een beetje in die automobiele wereld bezig. En uiteraard volg ik het algemene nieuws met meer dan gewoon interesse. Want dat blijft natuurlijk. Dat de beestje zit er nu eenmaal in, natuurlijk. Ja.
2: Danny, een super fijn weekend voor jou.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En jullie ook. En fijn om je nog eens te horen, Danny. Altijd een fijne collega geweest. Dankjewel.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Verica Bank.
1: Dit is Joe.

0: Een rijk tv-weekend staat voor de deur. Zondag de Verraders. Ik ga dat toch beginnen kijken. Ja. Ik ga dat helemaal bingen. Het lijkt zo sappig altijd in de boekjes. En vanavond met frietjes Got Talent kijken.
1: Ja.
0: In de zetel. Het is al met een toptalent vanavond. Hè. Dat weten we nu al. Er zit een Hongaarse danser in, die al jaren in Nederland woont. Ja, of hij echt goed danst, dat weet ik niet. Want er zijn geen beelden van. Maar ik weet wel waarin hij zeker exceptioneel uitblinkt.
1: En dat is?
0: Ja, iedereen weet, een goede relatie hebben, dat is niet evident. He, dat is werken, zeggen ze toch altijd, goeie een relatie hebben. Hè? Ja. Ja, dat is toch werken met één iemand. Ja. Maar de Hongaar Adam, die heeft niet één partner. Die heeft ook geen twee partners.
1: Nee.
0: Die heeft ook geen drie partners. Maar, echt waar, vier partners.
1: Hè?
0: Huh? Ja. Zijn een relatietje, een kwartetje.
1: Mai?
0: Ja, een kwartetje.
1: Als een kwartetje heeft, heeft hij drie partners.
0: Met vier, ja, oké. Okay.
2: Ik dacht al vijf. Maar met vier is
0: op,
2: al...
0: Op de foto staan ze nog met meerdere. Nee, maar het is een kwartetje samen. En ja, er wordt gevraagd door Koen en Chantal, de presentatoren, van hoe doen jullie dat dan? Zo bedgewijs, want hebben jullie dan zo... Ja, zo slapen jullie dan in één slaapkamer. Maar ze hebben geprobeerd om zo twee grote matrassen naast elkaar te leggen. Dat werkte niet.
1: Ja, maar dan willen kijken.
0: We hebben ze
1: weten, dat...
0: drie slaapkamers voor hun vier en ze wisselen af.
1: Oh, jongens,
0: dat is toch een toptalent.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in de grond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
0: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
13: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotonde.

0: kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad.
1: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
0: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren het levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Dit is Joe 8.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Humo!
11: Humo!
10: Humo!
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij humo is vlam, zwijt!
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
14: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
14: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
16: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
18: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Lijnaars Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op lijnaars.be.
22: Dit is Joe 80's

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de 3 verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities.

0: heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
3: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent, wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen. De eerste vraag die in de enquête zit is, waar denk je aan als je aan vrede denkt?
2: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
1: Dit is Joe

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
11: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
15: Krevel.
16: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel. Leef beter.
17: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
3: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Zo ethisch en

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een haal.
4: Lidl, dat kan tellen.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
10: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
9: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag

0: ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fontour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien. Maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Foodpack. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Reinaars Aluminium.
16: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
0: Joe 80s and 90s.

0: Stijn. Spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Humo!
7: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
8: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
7: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Tada!
1: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. In Gent zijn drie campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
7: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
6: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking

0: Maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
1: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut. Is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten. Zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
0: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
0: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fontour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25. Dit is Joe.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Oh, Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
21: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
21: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
22: Het moment van de waarheid, het is Rob Overonder en het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
23: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
24: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd, gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
25: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
26: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
25: VDK Bank.
27: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Rabobank zit je 3 keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Hallo, kus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verikabank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
15: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
17: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
18: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
19: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
19: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
20: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
21: Joe 80's and

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na

horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25. Dit is Joe.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
8: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
8: Yep. Info op telenet.be.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: B-bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk van brooddozen.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ramen, deuren, veranda's?
2: Lijnaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Terug met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed is Vlaamswee.
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
11: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
2: VTM, kleurt je dag.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château van Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. 3 campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op 1 dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.
4: Dit is Joe 80.

0: Bijk serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
17: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
18: Verica Bank.
20: Dit is
21: Joe 80.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
10: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
2: Een goedemiddag. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
3: Carl John Bettigan.
4: Michael Ernest Beekman.
3: And my uncle Ronnie E. Geese.
4: And my father, firefighter Martin DeMeo from Hazmat Company 1.
2: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
5: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen, vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleinere gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen, dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
2: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag.

0: Spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ramen, deuren, veranda's?
8: Leinaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM, kleurt je dag.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
8: Een goedemiddag. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
9: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
8: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
10: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk, in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
8: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
11: Carl John Bettigan.
12: Michael Ernest Beekman.
11: En mijn uncle Ronnie E. Geese.
12: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
8: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
13: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
8: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige periode, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
7: Dit is Joe.

line up.

0: Moda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château van Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be. Verica Bank.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
2: oh,
4: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een help.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Zo ethisch.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on outside.
1: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
7: Een goeie avond. Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
8: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
7: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Annelien de Sadeleer.
9: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
7: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
10: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date. Unfortunately.
7: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
6: Dit is Joe.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Wienerberger.
8: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
9: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
12: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
14: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
13: Amai, en nu, tijd voor wat platte rust.
14: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
13: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
16: Krevel.
17: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
16: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's.
18: Leinaars Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaars.be.

0: bank zit je 3 keer goed.
1: Voor als je zelf telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als je elke cent telt.
2: Zal zeker wel zijn.
1: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
2: Nee, van mijn padellenelleboog verlossen.
1: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar. Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
1: Nee.
3: Het strand?
1: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de 3 verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
5: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
6: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
12: This is Joe 80s and

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Annelien de Sadeleer.
3: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grippige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
2: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
4: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
2: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de achtste finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: VDK Bank.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: Vindt de vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39,99 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Jij?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. B-bad.
13: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem. Ja,
6: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
9: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeckstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
8: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met erbovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
7: Dit is Joe.

0: jij die altijd een oplossing vindt. Jij die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij die altijd de juiste reflexen hebt. Jij die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeckstunnel, dus naar de E19 richting Brussel.
1: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door twee 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos, dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
2: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstap. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze caféuitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze cafégewoontes veranderen.
3: Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café. We gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan.
1: Ja. We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een 20-tal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat. Dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
1: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
0: Dit is Joe.